0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 182 kilometer. We benoemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een gewijzigde verkeerssituatie als gevolg van wegwerkzaamheden is er op de A32 Meppel-Weerdum 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Wolvega en Heerenveen. Hou rekening met een vertraging van 44 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht is er 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug. Hou rekening met een vertraging van 26 minuten. Verder is er door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 5 kilometer stilstaand verkeer tussen havens 5500-5700 en havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 14 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: Nu heb ik voor jou klaarstaan Wolf and I'm Not Going Anywhere.

0: Weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, samengesteld door kunstmatige intelligentie. In de ochtend overheerst de bewolking en kan zich plaatselijk nevel vormen. Vooral het noorden krijgt mogelijk een beetje motregen. Later blijft het veelal grijs, maar in het zuiden verschijnt de zon soms. De temperatuur komt uit rond 18 tot 20 graden. Vanavond ontstaan hier en daar heldere plekken, met de grootste kans in het zuidwesten en lokaal het oosten. Er staat weinig wind. Morgen bereikt een storing ons vanuit het westen en kan enige regen brengen. Daarna klaart het vaker op en wordt het droger. Richting vrijdag loopt de temperatuur geleidelijk verder op. Tot zover de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: meer dan 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: Time Bandits onder aanvoering van Alidus Hiddink. And I'm only shooting love.

The Time Bandits and I'm Only Shooting Love uit 1983 kwam de hitparade binnen op 15 augustus. En de hoogste notering was 6 en totaal 7 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. The Time Bandits and I'm Only Shooting Love.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. De Canadese provincie British Columbia is naar de rechter gestapt tegen OpenAI vanwege vermeende tekortkomingen in de beveiliging rond de schietpartij in Tumblr Ridge. Bondskanselier Merz wil in Duitsland blijven regeren met de SPD na forse verliezen voor zijn CDU bij deelstaatverkiezingen. In München kwam een 52-jarige medewerker om het leven nadat hij werd geraakt door de gondel van een vrije valattractie op het Oktoberfest. In Parijs leverde een veiling van 285 spullen van Brigitte Bardot bijna €954.000 op, ongeveer 20 maal de voorafgaande schatting. Paramount heeft een akkoord gesloten met 12 Amerikaanse staten, waarmee een rechtszaak tegen de geplande overname van Warner Brothers Discovery wordt beëindigd. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 182 kilometer. We benoemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een gewijzigde verkeerssituatie als gevolg van wegwerkzaamheden is er op de A32 Meppel-Weerdum 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Wolvega en Heerenveen. Hou rekening met een vertraging van 44 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht is er 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug. Hou rekening met een vertraging van 26 minuten. Verder is er door veiligheidsmaatregelen op de A15, Ridderkerk-Europoort, 5 kilometer stilstaand, verkeer tussen havens 5500-5700 en havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 14 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Kijk, ook leuk voor in de douche.
1: We duiken weer in de jaren 80, om helemaal precies te zijn. We gaan naar 987 toe met de Nits. Hier zijn ze met In the Dutch Mountains.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Ja, hoe zou het nummer eigenlijk heten? Daar hebben ze toch uitvoerig nog eventjes verwoord. De Nits waren dat, met In the Dutch Mountains. Later werd het dus zonder de, oftewel Nits. Maar toen de tijd, in 1987, was het nog de Nits. In the Dutch Mountains kwam uit op 24 oktober. Hoogste bereikte positie in de Nederlandse hitparade was nummer 14. En in totaal stonden ze 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. De Nits en In the Dutch Mountains.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Luke Littler laat het Eurotour-evenement in Maastricht aan zich voorbij gaan. Aanleiding was het massale fluit- en boegeroep tijdens zijn partijen in Amsterdam. Maud van der Toren bokst door naar de laatste 8 van het EK. Mahmoud Al-Shabtoum werd in zijn openingspartij uitgeschakeld. Granit Xhaka ontbreekt bij de komende wedstrijden van Zwitserland. De middenvelder erkende dat hij destijds een vervalst coronavaccinatiebewijs had aangeschaft. Oud FC Twente-speler Douglas blijft voorlopig vastzitten vanwege een verdenking van huiselijk geweld. De rechter heeft zijn voorlopige hechtenis met 2 weken verlengd. En tot zover het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Bert Hering, de man die in Utrecht is geboren en heeft het over Julie July.

was het eerste hitsucces voor Bert Hering in de Nederlandse hitparade met zijn Juli July in 1995. Op 8 juli, om helemaal precies te zijn, kwam de plaat de Nederlandse hitparade binnen. Hoogste notering 9 stond toen 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En daarna heeft hij alleen nog maar tipnoteringen gehad.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. De regering Trump heeft plannen voorbereid voor sancties tegen het internationaal strafhof. Daarmee zouden na een overgangsfase van ongeveer een half jaar vrijwel alle betalingen aan het hof worden verboden. De Verenigde Staten willen dat het strafhof onder meer bevelen tegen Israëlische kopstukken intrekt en een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan laat vallen. Wanneer de maatregelen precies worden aangekondigd, is nog niet duidelijk. In Lahore is Alima Khan, een zus van de gevangen gezette oud-premier Imran Khan, opgepakt. Ze zou 30 dagen worden vastgehouden op grond van de Pakistanse wetgeving voor handhaving van de openbare orde. De arrestatie komt een week voor een geplande demonstratie van Khans partij, die op 27 september zijn vrijlating wil eisen. De partij heeft de arrestatie veroordeeld, terwijl de autoriteiten verwijzen naar zorgen over de openbare veiligheid. Converse trok een advertentiebeeld terug na kritiek op sociale media. In het beeld met de Zuid-Koreaanse popster Karina zagen sommige gebruikers associaties met de Ku Klux Klan en lynchgeweld. Het merk betuigde spijt en meldde dat het materiaal ook elders wordt weggehaald. De foto hoorde bij de promotie van de Chuck 70X schoenen. Dan heb ik nog het weerbericht. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt, maar vooral in het zuiden komt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag krijgen zon en wolken afwisselend de ruimte, met maximaal 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in Brabant. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later schuift vanuit het noorden meer bewolking binnen en vannacht wordt het 7 tot 14 graden. Dinsdag blijft het vooral grijs met plaatselijk motregen, terwijl woensdag zachter wordt met later kans op regen en meer wind. En tot zover het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 182 kilometer. We benoemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een gewijzigde verkeerssituatie als gevolg van wegwerkzaamheden is er op de A32 Meppel-Weerdum 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Wolvega en Heerenveen. Hou rekening met een vertraging van 44 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht is er 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug. Hou rekening met een vertraging van 26 minuten. Verder is er door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 5 kilometer stilstaand verkeer tussen havens 5500-5700 en havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 14 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Het is een gevoel.
1: Het was destijds de tune voor het televisieprogramma wat zeer goed werd bekeken. Big Brother. Hans van Eyck en Lee

Hij komt uit Den Haag, Hans van Eyck en je hoorde hem met Leef. En Hans van Eyck, die kennen we weer van de T-set met onder andere de hits My Bell and Me en She Likes Weed. Die nummers heeft hij ook allebei trouwens geschreven en gecomponeerd. Verder kennen we hem ook nog van de producties bij Georgie Davis. En hij heeft ook geschreven Cassie Canoe van Jody Bernal, Engelen bestaan niet van Ron Brandsteder en Henny Huisman met z'n allen.

0: weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, samengesteld door kunstmatige intelligentie. In de ochtend overheerst de bewolking en kan zich plaatselijk nevel vormen. Vooral het noorden krijgt mogelijk een beetje motregen. Later blijft het veelal grijs, maar in het zuiden verschijnt de zon soms. De temperatuur komt uit rond 18 tot 20 graden. Vanavond ontstaan hier en daar heldere plekken, met de grootste kans in het zuidwesten en lokaal het oosten. Er staat weinig wind. Morgen bereikt een storing ons vanuit het westen en kan enige regen brengen. Daarna klaart het vaker op en wordt het droger. Richting vrijdag loopt de temperatuur geleidelijk verder op. Tot zover de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: leuk voor in de douche.
1: We gaan naar de United States of America. En daar heb ik voor je een Amerikaanse gospel- en soulzanger. En hij is zelfs dominee. Hij woont in Forest City. En hij is geboren op 13 april 1946. Ik heb het over Al Green. Let's stay together.

0: Al Green, Let's Stay Together uit 1971. En is het ooit een hit geweest in de Nederlandse hitparade? Het antwoord daarop is nee. Wel heeft hij hits gescoord met Put a Little Love in Your Heart, The Message is Love and Love is a Beautiful Thing. Maar in de top 2000 heeft hij wel een notering opgeleverd voor Let's Stay Together. De laatste notering was in 2021 met als notering 1986. Al Green en Let's Stay Together.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. De Canadese provincie British Columbia is naar de rechter gestapt tegen OpenAI vanwege vermeende tekortkomingen in de beveiliging rond de schietpartij in Tumblr Ridge. Bondskanselier Merz wil in Duitsland blijven regeren met de SPD na forse verliezen voor zijn CDU bij deelstaatverkiezingen. In München kwam een 52-jarige medewerker om het leven nadat hij werd geraakt door de gondel van een vrije valattractie op het Oktoberfest. In Parijs leverde een veiling van 285 spullen van Brigitte Bardot bijna €954.000 op, ongeveer 20 maal de voorafgaande schatting. Paramount heeft een akkoord gesloten met 12 Amerikaanse staten, waarmee een rechtszaak tegen de geplande overname van Warner Bros. Discovery wordt beëindigd. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 277 kilometer. Door een eerder ongeval is er op de A12 Den Haag-Utrecht 13 kilometer stilstaand verkeer tussen Reeuwijk en Harmelen. Lengte van 277 kilometer. Door een eerder ongeval is er op de A12 Den Haag-Utrecht 13 kilometer stilstaand verkeer tussen Reeuwijk en Harmelen.

0: minuten. Tot slot is er door wegwerkzaamheden op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Waardenburg en Geldermalsen. Hou rekening met een vertraging van 21 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: is Radio Bergijk. Het radiostation voor iedereen.
1: Hij is geboren in Haarlem. Je kent hem misschien van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ik heb het over Tim Emmers. Hier is hij met Liever dan Lief.

Toch? De plaat stamt uit 1996. Tim Immers was dat. En Liever dan Lief. En de hoogste notering toen de tijd in de Nederlandse hitparade was nummer 11.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Luke Littler laat het Eurotour-evenement in Maastricht aan zich voorbij gaan. Aanleiding was het massale fluit- en boegeroep tijdens zijn partijen in Amsterdam. Maud van der Toren bokst door naar de laatste 8 van het EK. Mahmoud Al-Shabtoum werd in zijn openingspartij uitgeschakeld. Granit Xhaka ontbreekt bij de komende wedstrijden van Zwitserland. De middenvelder erkende dat hij destijds een vervalst coronavaccinatiebewijs had aangeschaft. Oud FC Twente-speler Douglas blijft voorlopig vastzitten vanwege een verdenking van huiselijk geweld. De rechter heeft zijn voorlopige hechtenis met 2 weken verlengd. En tot zover het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: luistert naar Radio Bergijk. Een station niet alleen voor Bergijk.
1: We gaan door met een Amerikaanse rockband afkomstig uit San Jose, California. Rondom de gitaristen Tom Johnson en Patrick Simmons. We kennen ze natuurlijk van What a Fool Believes and Listen to the Music. Wij gaan draaien Long Train Running. Dit zijn de Doobie Brothers.

De Doobie Brothers waren dat met Long Train Running. De plaat werd uitgebracht in 1973. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade was nummer 12. En ze stonden maar liefst 6 weken genoteerd. De Doobie Brothers en Long Train Running.